0: voorkomen voor een wisselende koek. Is iets.
1: Fine,
0: Mr. Gatecook. My goal to, for investigation, Cotsworth Road, Port Ellington.
1: Roger, fine, Mr. Gatecook. Do you have a new mate?
0: Family fire, call him Charlie, never lost a kilo.
1: Roger.